Ons het geluister na deel uit Mozart se serenade in C mineur. Hier is nou die Siciliano uit Bach se vioolsonate nummer 4. Capella Estropolitana vooruit, Jaroslav Krychek is die dirigent.

Delia Jones, bygestaan deur Malcolm Martineau, het 'n lied van Granados uitgevoer. Wat van die beweging uit Wagenseil se tromboonkonsert in E-mol meer, waar ek Tirrell is die solis.

Speel nou die deel uit Bizet se Lar Lesien suite nummer 2. Die twee suites van Bizet was aanvankelijk as geleentheidsmusiek vir die verhoogstuk met dieselfde titel van Alphonse Daudet bedoel, maar Bizet het dit later as twee aparte orkestsuites gepubliseer.

En dit was Jacob's Ladder en die Ekurhuleni Jeugkoor het dit gesing. Die tot ziens tot volgende keer item is die Rigaudot van Saint-Saëns. Jeffrey Simon lei die Londense Philharmoniese Orkest en mooi bly verder.

0: Nee, want dan voor je bestuurders links en rechts, dan rij jy hier, maar in die middel, nee, vir die groep. Ons het nooit gespeel, die laatste lot het so geklink.
1: Louisa van Alival en Poppy en George, Liesel van Potch, Margriet en Debbie en Centurion sê allemaal dis Smokey wat so klink met Living Next Door to Alice. Paula en Kreersdorp sê Simon en Garfunkel, Cecilia, Emmy en Belville, The Mums and Dads, Alice Blue Gown. Elspie en Kradok, The Glove, Looking Glass Girl, Olsen Brothers, Dream World. Alice Appel sê Charmaine van der Walt, Maritzane, Marijke en Maritzane en Rita en Voogvol sê allemaal is Appel. Lisette van Bloemfontein, Seriesbeurt, Camp Fitz of Wonderland, Annemarie van Centurion, Middle of the Road, Sir Samson en Delilah. Dorothea en Randburg ook Middle of the Road, Bottoms Up. Koos en Pringleby, Middle of the Road, Sacramento. En Jennifer Smith in die Paddle Series, Middle of the Road, so chirpy, chirpy, cheep, cheep.
0: Halve punt vir allemaal van julle, maar het is die ander een van Middle of the Road. Petra Montana het om eerste recht gekry, mooi Petra, en dan is John en Ramskite in die tweede plek vanmorgen. Derde plek word gedeeld door Lorraine en Skottbere en Kermis in die Parel. Petra, John, Lorraine en Kermis, baie geluk, top 4 op die SMS-lijn. Hier is die Likie en die stemnotas, lekker dag vir jou, sien jou morgen. Dankie Pieter Stein, ons innis regisseur, en Dian van den Berg, ons technisch regisseur. Net hierna is het Eloise met intussen.
2: Dis ons geheim.
3: Morgen, ja. Ek dink vandag se geheime liedjie is Can't Tell the Bottom from the Top van Middle of the Road.
4: Vanoggend se liedjie is Samson and Delilah van Middle of the Road.
5: Die liedjie vanmôre is Tweedledee, Tweedledum van In the Middle of the Road, Marijke van der Walt van Vanderbijlpark.

Sia hier in Spitstyd en Rainbow. Binnekort nie hooftrekke saam met Karen. Henko is ook gereed met die sake nie, maar eers hierheen deur Ilisma Tron.

kaartverkoopster Florence. Cartolini! Cartolini! Waar haar bijna niemand sien nie, langs die bronsdeur van Ghiberti, met haar zwart rok sonder kraag, en haar stem wat krakend klaag in die aandgroe reenvlaag. Cartolini! Cartolini! Waar al allemaal huis toe jaag, banden klevend aan die teer, allemaal na een helder plek, huise, tafels, blink gedek. Cartolini! Cartolini! Sê my toch, o God en Heer, waarom moet partij verlate staan langs leë reenatstrate, hopend steeds maar onverhoord met hul machtloose woord voor die paradijse poort? Cartolini! Cartolini!

En dis hoe vanaand se chill geopen word met Barry Manilow se The Old Songs. Daar is The Jackson 5 met Michael Jackson, One Day in Your Life, Anita Baker, Journey met Open Arms, en dan ook Whitney Houston se It's Not Right, But It's Okay. Vanaand word afgesluit deur Rhonda Gunn se Mercy River. Maar nou eers Kelly Kumalo, What If? Jy kuier saam met my, Sue Bylus-Lavert.

Dis Anita Baker met Sweet Love. Ons het geluister na The Jacksons met One Day in Your Life en ook Richard Elliot, When the Lights Go Out. Die volgende persone op Fuel is Tamsin Little en op klavier Martin Roscoe en jy luister nou na Spiegel om Spiegel.

Dis Brian Barnes met Why Can't You en voor het Laura Pausini se I Need Love. Nazareth No met Love Hurts, gevolgd door Whitney Houston se It's Not Right But It's Okay. En dan groet ek jou met hierdie een van Rhonda Gunn, Mercy River. Kyk mooi na jouself.